0: gekomen.
1: Ja, ja, ja. Ah, maar oef. Hallo. Zeg, ik heb er goed gekomen, ja. Ah, oef. Ja, maar ja. Pan, pan, pan, pan, pan, pan.